Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In sukkekoeien letters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

zo stoer. Zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan?

Alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.

0: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.
1: We hebben de warmste 24 juni gehad sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 35,1 graden gemeten. Het vorige record was dat van 1976. Het was toen vandaag 32,8 graden. De festivalorganisatie in Werchter heeft voor het komende weekend het hitteplan geactiveerd voor Werchter Boutique. Er zal overal gratis drinkwater te krijgen zijn. Ze gaan het publiek vernevelen en je mag met lege drinkbussen het terrein op. Ook de rest van Europa kampt met een extreme hittegolf. Frankrijk breidt code rood uit naar 72 departementen. Daardoor valt driekwart van het land onder de alarmfase. 'S Avonds zullen 11 departementen normaal wel weer terugschakelen naar code oranje. De evacuatie van de straat van Hormuz zal mogelijk enkele weken duren. Dat schat de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Die is bevoegd voor de veiligheid op zee. Er liggen zowat 11.000 schepen te wachten om door te kunnen. De evacuatie is nu begonnen in samenwerking met Iran en alle kuststaten in de buurt en de VS. Op de westelijke Jordaan-oever is een Palestijn gedood nadat het Israëlische leger zijn huis was binnengevallen. Israël zou zijn lichaam meegenomen hebben. Het geweld is ook op de westelijke Jordaan-oever toegenomen na de start van de Gaza-oorlog 3 jaar geleden. Intussen zeggen de VN dat Israël in die Gaza-oorlog met opzet kinderen heeft geviseerd en vermoord. Dat zou niet bewijs zijn voor volkerenmoord tegen de Palestijnen. Het blijft warm met minima rond 23 graden. Daarna opnieuw een tropische dag. Maxima klimmen naar 37 graden en vrijdag misschien nog wat warmer. Tegen het eind van het weekend stijgt de kans op onweer en dan is het iets minder heet.

0: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
2: Zondag 28 juni, België versus Nederland. De muzikale battle der Lage Landen. Enkel Belgische en Nederlandse hits. België versus Nederland. Zondag 28 juni vanaf 12 uur. De muzikale battle der Lage Landen. Met Andy, Frankie en
3: Davy de Bruin.
4: Het is zomer bij Radio Star.
5: Ah!

0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelfcentrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
4: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
5: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

0: alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.
1: Het noorden van Venezuela is getroffen door 2 zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7.2 en 7.5. Online zijn ingestorte gebouwen te zien. Interim-president Delcy Rodríguez roept op tot samenwerking om mensenlevens te redden. Alle hulpdiensten organiseren zich nu ook om zo snel mogelijk overlevenden van onder het puin te halen.
2: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos 2 sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento.
1: De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 tot 100.000 doden. De VS stuurt al meteen hulp naar Venezuela. In Frankrijk zijn 5 mensen in isolatie geplaatst nadat ze op dezelfde vlucht zaten als een arts die positief test op ebola na zijn terugkeer uit Congo. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid vertoonde de arts geen symptomen toen hij aan boord ging van het vliegtuig naar Parijs. Frankrijk is daarmee het eerste land buiten Afrika dat sinds de nieuwe ebola-uitbraak een bevestigde besmetting registreert. De gezondheidsautoriteiten volgen de situatie nauwgezet op. Het Verenigd Koninkrijk wil de olie van een onderschept schip uit de Russische schaduwvloot verkopen. De opbrengst zou dan dienen voor militaire steun aan Oekraïne. Het schip is onlangs tegengehouden in het kanaal voor mogelijke schending van sancties tegen Rusland. De tanker ligt nu aan de Britse zuidkust in afwachting van verder onderzoek. Op het WK voetbal stunt Hugo Broos met Zuid-Afrika. Dat heeft zich geplaatst voor de 16e finales. Zuid-Afrika versloeg Zuid-Korea met 1-0. Gastland Mexico won met 0-3 van Tsjechië en stoot ook door. Marokko klopte Haiti met 4-2 en heeft zich als tweede ook geplaatst. En Brazilië is groepswinnaar na 0-3 zege tegen Schotland. Neymar maakte zijn comeback met een invalbeurt, maar Vinicius Junior bleek de held met 2 goals. De Belgische volleybalmannen hebben net niet kunnen stunten tegen Polen in een 5e wedstrijd van de Volley Nations League. De Red Dragons verloren na een 5-setter. Ze blijven zo op de 12e plaats in de voorlopige tussenstand. Het is een tropische donderdag met temperaturen tot 37 graden en veel zon. Morgen mogelijk 40 graden.

0: mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe.
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salut daarmee.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
3: Wist je dat je voor dressing, wand- en niskasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit, ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad, van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
4: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
5: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
6: Zondag 28 juni, België versus Nederland. De muzikale battle der Lage Landen. Enkel Belgische en Nederlandse hits. België versus Nederland. Zondag 28 juni vanaf 12 uur. De muzikale battle der Lage Landen. Met Andy, Frankie en
7: Davy de Bruin.
8: Goedemorgen.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: Levensgevaarlijk!
6: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
7: Zekerpieter.be 0470 050 415.
6: Dat is zeker dat de.
7: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
5: Wie dat de?
6: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
7: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens-Essen.
8: Zekerpieter.be
7: 0470 050 415.
6: Zeker dat Pieter.
4: De muziek zegt alles. Ja.

0: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: Het noorden van Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7.2 en 7.5. Online zijn ingestorte gebouwen te zien. Interim-president Delcy Rodríguez roept op tot samenwerking om mensenlevens te redden. Alle hulpdiensten organiseren zich nu ook om zo snel mogelijk overlevenden van onder het puin te halen.
2: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento.
1: De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 tot 100.000 doden. De VS stuurt al meteen hulp naar Venezuela. In Frankrijk zijn 5 mensen in isolatie geplaatst nadat ze op dezelfde vlucht zaten als een arts die positief test op ebola na zijn terugkeer uit Congo. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid vertoonde de arts geen symptomen toen hij aan boord ging van het vliegtuig naar Parijs. Frankrijk is daarmee het eerste land buiten Afrika dat sinds de nieuwe ebola-uitbraak een bevestigde besmetting registreert. De gezondheidsautoriteiten volgen de situatie nauwgezet op. Het Verenigd Koninkrijk wil de olie van een onderschept schip uit de Russische schaduwvloot verkopen. De opbrengst zou dan dienen voor militaire steun aan Oekraïne. Het schip is onlangs tegengehouden in het kanaal voor mogelijke schending van sancties tegen Rusland. De tanker ligt nu aan de Britse zuidkust in afwachting van verder onderzoek. Op het WK voetbal stunt Hugo Broos met Zuid-Afrika. Dat heeft zich geplaatst voor de 16e finales. Zuid-Afrika versloeg Zuid-Korea met 1-0. Gastland Mexico won met 0-3 van Tsjechië en stoot ook door. Marokko klopte Haiti met 4-2 en heeft zich als tweede ook geplaatst. En Brazilië is groepswinnaar na 0-3-zege tegen Schotland. Neymar maakte zijn comeback met een invalbeurt, maar Vinicius Junior bleek de held met 2 goals. De Belgische volleybalmannen hebben net niet kunnen stunten tegen Polen in een 5e wedstrijd van de Volley Nations League. De Red Dragons verloren na een 5-setter. Ze blijven zo op de 12e plaats in de voorlopige tussenstand. Het is een tropische donderdag met temperaturen tot 37 graden en veel zon. Morgen mogelijk 40 graden.

0: S-Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
3: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Ladies and gentlemen. Your attention, please.
6: Geen zomer zonder Radio Star.

0: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
1: De kracht van het doe-het-zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
5: Met een hart voor Herzelen.
6: Ah!

0: De groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Het KMI schaalt de waarschuwingscode voor morgen op naar rood in de provincies Limburg en Luik. Volgens de huidige weermodellen kan het daar liefst 40 graden worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat code rood zal gelden in ons land. Het gaat om een waarschuwing. De overheid neemt geen extra maatregelen. Ze raadt de bevolking wel aan om veel water te drinken, het zoutgehalte op peil te houden, geen zware fysieke inspanningen te doen in de buitenlucht en extra waakzaam te zijn voor kwetsbare groepen, zoals kinderen en ouderen. CD&V wil dat er een verplicht babyalarm komt in auto's om te voorkomen dat er nog kindjes onopgemerkt achterblijven. Dat is in het verleden al meermaals fataal afgelopen. Het alarm komt op het kinderzitje en werkt op basis van het gewicht. Als de deur van de auto dichtgaat terwijl het kindje nog in de wagen zit, gaat er meteen een alarm af bij iedereen die op het systeem is aangesloten. Het alarm kost nog geen €60 en is in Italië al verplicht. De vakbonden waarschuwen dat niet alle buschauffeurs zich houden aan de opgelegde rij- en rusttijden. Het gaat vooral om chauffeurs die naast hun vaste voltijdse job nog rijden voor een ander vervoersbedrijf. Ze slapen vaak te weinig en kunnen daardoor anderen en zichzelf in gevaar brengen op de weg. De vakbonden pleiten voor meer en gerichtere controles. In Venezuela is de noodtoestand van kracht na de twee zware aardbevingen van afgelopen nacht. Die hebben al aan zeker 32 mensen het leven gekost. Ruim 700 bewoners raakten gewond. Het gaat nog om maar een voorlopige balans. De geologische dienst vreest voor tienduizenden slachtoffers. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn ook al 20 naschokken geregistreerd. Verschillende buurlanden hebben al hulp beloofd. Alle niet-essentiële activiteiten zijn geschrapt en scholen blijven dicht. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De maxima kunnen klimmen tot 37 graden. Aan zee is het heel wat aangenamer met zo'n 25 graden. Morgen wordt het in het binnenland nog warmer en nemen de kansen op onweer gevoelig toe. Vanaf zondag gaat de temperatuur geleidelijk wat naar beneden.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
2: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
3: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart. In jouw vertrouwde omgeving.
5: Levensgevaarlijk!
6: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
7: Zekerpieter.be 0470 050 415.
6: Dat is zeker dat de.
7: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
5: Wie dat de?
6: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
7: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens Essen.
8: Zekerpieter.be
7: 0470 050 415.

yourself.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469-199-799.
4: In het hart van Herzele.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelfcentrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe-het-zelfcentrum. U zoekt het, we hebben het.
3: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
4: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
5: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
6: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
7: Summer, summer, summertime.
8: Radio Star. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without.
9: Welcome to the summer.
10: Radio Star.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
3: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al vier generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

0: bezorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Zonk. Discount Zonk.
1: Het KMI schaalt de waarschuwingscode voor morgen op naar rood in de provincies Limburg en Luik. Volgens de huidige weermodellen kan het daar liefst 40 graden worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat code rood zal gelden in ons land. Het gaat om een waarschuwing. De overheid neemt geen extra maatregelen. Ze raadt de bevolking wel aan om veel water te drinken, het zoutgehalte op peil te houden, geen zware fysieke inspanningen te doen in de buitenlucht en extra waakzaam te zijn voor kwetsbare groepen, zoals kinderen en ouderen. CD&V wil dat er een verplicht babyalarm komt in auto's om te voorkomen dat er nog kindjes onopgemerkt achterblijven. Dat is in het verleden al meermaals fataal afgelopen. Het alarm komt op het kinderzitje en werkt op basis van het gewicht. Als de deur van de auto dichtgaat terwijl het kindje nog in de wagen zit, gaat er meteen een alarm af bij iedereen die op het systeem is aangesloten. Het alarm kost nog geen 60 euro en is in Italië al verplicht. De vakbonden waarschuwen dat niet alle buschauffeurs zich houden aan de opgelegde rij- en rusttijden. Het gaat vooral om chauffeurs die naast hun vaste voltijdse job nog rijden voor een ander vervoersbedrijf. Ze slapen vaak te weinig en kunnen daardoor anderen en zichzelf in gevaar brengen op de weg. De vakbonden pleiten voor meer en gerichtere controles. In Venezuela is de noodtoestand van kracht na de twee zware aardbevingen van afgelopen nacht. Die hebben al aan zeker 32 mensen het leven gekost. Ruim 700 bewoners raakten gewond. Het gaat nog om maar een voorlopige balans. De geologische dienst vreest voor tienduizenden slachtoffers. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn ook al 20 naschokken geregistreerd. Verschillende buurlanden hebben al hulp beloofd. Alle niet-essentiële activiteiten zijn geschrapt en scholen blijven dicht. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De maxima kunnen klimmen tot 37 graden. Aan zee is het heel wat aangenamer met zo'n 25 graden. Morgen wordt het in het binnenland nog warmer en nemen de kansen op onweer gevoelig toe. Vanaf zondag gaat de temperatuur geleidelijk wat naar beneden.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Huh? Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
3: Voor giprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinte, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen, en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
4: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
5: We gaan eten.
6: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
7: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
8: Goedemiddag. Radio.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
4: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dat de.
5: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
6: Wie dat de?
4: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
5: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens-Essen.
7: Zekerpieter.be
5: 0470 050 415.
4: Zeker aan Pieter.
8: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
9: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Jupiler of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
10: Feel the music.

In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent voeren ze vandaag alleen dringende operaties uit. Het elektronisch patiëntendossier ligt sinds gisteravond plat door het extreem warme weer. Het draait op een server in Parijs en die is oververhit geraakt. Geplande raadplegingen en onderzoeken gaan wel gewoon door. Er waren ook even problemen bij het USA in Edegem, maar die zouden zo goed als opgelost zijn. In Limburg komt de provinciale veiligheidscel straks bijeen naar aanleiding van code rood. Het KMI heeft die aangekondigd voor morgen, omdat het dan tot 40 graden warm kan worden. Dat is ook het geval in de provincie Luik. De cel zal onder meer nagaan of de ziekenhuizen en hulpdiensten voldoende voorbereid zijn. Ze zal ook bekijken of er bijkomende maatregelen moeten komen in gevangenissen en instellingen waar kinderen verblijven en of ze extra water kan laten verdelen. Minder dan 1 op de 3 scholieren in het 6e leerjaar slaagt erin om wiskundige problemen zoals vraagstukken correct op te lossen. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen die in april en mei werden afgenomen. Voor meetkunde zijn de resultaten veel beter. Daar halen 7 op de 10 leerlingen de eindtermen. En dat geldt ook voor begrijpend lezen. In het rampgebied in Venezuela, dat afgelopen nacht opgeschrikt werd door 2 aardbevingen, verblijven zo'n 170 Belgen. Maar Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers daar. Het volgt de situatie wel nauwlettend op. De bevingen werden gevolgd door zeker 20 naschokken. Tot nog toe zijn al tientallen doden en honderden gewonden geteld. Maar de autoriteiten vrezen dat het aantal slachtoffers nog fors zal oplopen. In de buurt van Alicante is een Belg van 68 gearresteerd na een fatale burenruzie. Hij zou zijn Spaanse buurman van 43 hebben geduwd. Die viel met zijn hoofd op de grond en overleefde dat niet. De 2 buren zouden al jaren ruzie hebben gehad. In de Franse badplaats Biarritz is een vrouw omgekomen nadat een groot stuk van een klif naar beneden stortte. Het slachtoffer was aan het duiken en belandde onder het puin. Een 2e duiker is nog vermist. De zon blijft uitbundig schijnen bij extreem warme temperaturen tot 37 graden in het binnenland. Aan zee is het een pak koeler. Daar kan je genieten van een aangename 25 graden. Morgen wordt het hier en daar nog warmer, met in de provincies Limburg en Luik uitschieters tot 40 graden.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Tony vertelde:
2: door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
4: Het is zomer bij Radio Star.
5: Radio Star.
6: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
4: Radio Star.
7: Je hoort van ons.
8: Feel the summer.

0: Gava Rent niet bestaan. Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want Gava Rent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. Gava Rent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. Gavarent, wedden dat je tevreden bent.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Zondag 28 juni, België versus Nederland. De muzikale battle der Lage Landen. Enkel Belgische en Nederlandse hits. België versus Nederland. Zondag 28 juni vanaf 12 uur. De muzikale battle der Lage Landen. Met Andy, Frankie en
5: Davy de Bruin.
6: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
7: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
8: De muziek zegt alles.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Watervagenende.
2: Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.watervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Watervagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
0: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
5: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Dat is zeker dat de.
6: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
7: Wie dat de?
5: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
6: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens-Essen.
8: Zekerpieter.be
6: 0470 050 415.
5: Zeker Ad Pieter.
9: Goedemiddag.
10: Radio's.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
2: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
4: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
5: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
6: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Jupiler of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
7: De muziek zegt alles.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
4: Radio Star. Goedemiddag.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
5: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
6: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Jupiler of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
7: In het hart van Herzelen.

0: snoepwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzelen. Als het echt vers moet zijn.
1: Er zijn nu al zeker 164 lichamen geborgen na de twee krachtige aardbevingen in Venezuela afgelopen nacht. Dat aantal zal volgens de autoriteiten nog fors oplopen, want duizenden mensen zijn vermist. Nog eens honderden anderen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas stortten tientallen gebouwen in en op heel wat plaatsen is de stroom uitgevallen. De reddingsoperaties zijn volop bezig. Verschillende buurlanden hebben hun hulp beloofd, net als Frankrijk, Spanje en Duitsland. Het gaat om de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar in Venezuela. De Amerikaanse president Trump wil extra geld van het congres voor de oorlog in het Midden-Oosten. In totaal vraagt hij bijna 60 miljard euro. Dat moet onder meer dienen om wapenvoorraden aan te vullen. Daarnaast wil Trump de Amerikaanse boeren te hulp schieten en helpen om de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. Daarvoor is nog eens 12 miljard euro nodig. In het Mexicaanse Cabo San Lucas zijn 17 mensen gewond geraakt nadat een auto inreed op een groep feestvierende WK-fans. Dat gebeurde nadat het land gewonnen had van Tsjechië in zijn laatste groepswedstrijd. De chauffeur is opgepakt. Hij zou zijn snelheid verhoogd hebben toen hij op de weg een groep supporters tegenkwam. Wat hem precies bezielde is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Aan het pretpark Bellewaerde in Ieper zijn heel wat buschauffeurs vanmorgen gecontroleerd op het naleven van de rij- en rusttijden. Veel bussen brengen in deze hitte kinderen en jongeren naar allerlei bestemmingen en de busbestuurders moeten daarbij een reeks veiligheidsregels respecteren. Het is nog niet duidelijk wat de controleactie precies heeft opgeleverd. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een concert in Minnesota moeten onderbreken omdat hij zich niet goed voelde. Het was het eerste optreden van zijn Sing a Song All Night Long tour. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling moest de zanger verschillende keren gaan zitten. En na de song Three Times a Lady volgde een onverwachte pauze. Pas 40 minuten later kreeg het publiek te horen van een van zijn muzikanten dat de rest van het optreden niet kon doorgaan. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was met Lionel Richie en wat het incident betekent voor de rest van zijn tournee. De zanger is 77. Het blijft nog even puffen, zweten en braden, behalve aan zee. Daar is het aangenaam vertoeven bij een graad of 25. In het binnenland komt de temperatuur 12 graden hoger uit. Morgen loopt het kwik hier en daar mogelijk zelfs op tot 40 graden. En dat kan later op de dag leiden tot hevig onweer.

0: mocht GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: De man die geboren werd met een boormachine. In de ene en een hamer. In de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter van Genende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter van Genende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Levensgevaarlijk!
4: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dat de.
5: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
3: Wie dat de?
4: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
5: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens Essen.
6: Zekerpieter.be
5: 0470 050 415.
4: Zeker Ad Pieter.
7: Zondag 28 juni. België versus Nederland. De muzikale battle der lage landen. Enkel Belgische en Nederlandse hits. België versus Nederland. Zondag 28 juni vanaf 12 uur. De muzikale battle der lage landen. Met Andy, Frankie en
8: Davy de Bruin.
9: De zon op je radio.
10: Feel the music.
9: Radio Star.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzele kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
3: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
1: Voor Giproc werken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinte, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzele en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
4: Bea Interieur, wie zoekt kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
5: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
6: Feel the music.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker.
1: Er zijn nu al zeker 164 lichamen geborgen na de twee krachtige aardbevingen in Venezuela afgelopen nacht. Dat aantal zal volgens de autoriteiten nog fors oplopen, want duizenden mensen zijn vermist. Nog eens honderden anderen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas stortten tientallen gebouwen in en op heel wat plaatsen is de stroom uitgevallen. De reddingsoperaties zijn volop bezig. Verschillende buurlanden hebben hun hulp beloofd, net als Frankrijk, Spanje en Duitsland. Het gaat om de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar in Venezuela. De Amerikaanse president Trump wil extra geld van het congres voor de oorlog in het Midden-Oosten. In totaal vraagt hij bijna 60 miljard euro. Dat moet onder meer dienen om wapenvoorraden aan te vullen. Daarnaast wil Trump de Amerikaanse boeren te hulp schieten en helpen om de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. Daarvoor is nog eens 12 miljard euro nodig. In het Mexicaanse Cabo San Lucas zijn 17 mensen gewond geraakt nadat een auto inreed op een groep feestvierende WK-fans. Dat gebeurde nadat het land gewonnen had van Tsjechië in zijn laatste groepswedstrijd. De chauffeur is opgepakt. Hij zou zijn snelheid verhoogd hebben toen hij op de weg een groep supporters tegenkwam. Wat hem precies bezielde is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Aan het pretpark Bellewaerde in Ieper zijn heel wat buschauffeurs vanmorgen gecontroleerd op het naleven van de rij- en rusttijden. Veel bussen brengen in deze hitte kinderen en jongeren naar allerlei bestemmingen en de busbestuurders moeten daarbij een reeks veiligheidsregels respecteren. Het is nog niet duidelijk wat de controleactie precies heeft opgeleverd. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een concert in Minnesota moeten onderbreken omdat hij zich niet goed voelde. Het was het eerste optreden van zijn Sing a Song All Night Long tour. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling moest de zanger verschillende keren gaan zitten. En na de song Three Times a Lady volgde een onverwachte pauze. Pas 40 minuten later kreeg het publiek te horen van een van zijn muzikanten dat de rest van het optreden niet kon doorgaan. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was met Lionel Richie en wat het incident betekent voor de rest van zijn tournee. De zanger is 77. Het blijft nog even puffen, zweten en braden, behalve aan zee. Daar is het aangenaam vertoeven bij een graad of 25. In het binnenland komt de temperatuur 12 graden hoger uit. Morgen loopt het kwik hier en daar mogelijk zelfs op tot 40 graden. En dat kan later op de dag leiden tot hevig onweer.

0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
0: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
2: Goedemiddag.

0: De kracht van het doen hetzelfde. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen. Heeft het allemaal? Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
2: We gaan eten.
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469 199 799.
5: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Je hoort van ons.
6: De muziek zegt alles.

0: Gebruik je bonuskaart bij DiscountZonk en winkel nog voordeliger. DiscountZonk, de prijzenbreker.
1: Er zijn nu al zeker 164 lichamen geborgen na de twee krachtige aardbevingen in Venezuela afgelopen nacht. Dat aantal zal volgens de autoriteiten nog fors oplopen, want duizenden mensen zijn vermist. Nog eens honderden anderen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas stortten tientallen gebouwen in en op heel wat plaatsen is de stroom uitgevallen. De reddingsoperaties zijn volop bezig. Verschillende buurlanden hebben hun hulp beloofd, net als Frankrijk, Spanje en Duitsland. Het gaat om de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar in Venezuela. De Amerikaanse president Trump wil extra geld van het congres voor de oorlog in het Midden-Oosten. In totaal vraagt hij bijna 60 miljard euro. Dat moet onder meer dienen om wapenvoorraden aan te vullen. Daarnaast wil Trump de Amerikaanse boeren te hulp schieten en helpen om de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. Daarvoor is nog eens 12 miljard euro nodig. In het Mexicaanse Cabo San Lucas zijn 17 mensen gewond geraakt nadat een auto inreed op een groep feestvierende WK-fans. Dat gebeurde nadat het land gewonnen had van Tsjechië in zijn laatste groepswedstrijd. De chauffeur is opgepakt. Hij zou zijn snelheid verhoogd hebben toen hij op de weg een groep supporters tegenkwam. Wat hem precies bezielde is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Aan het pretpark Bellewaerde in Ieper zijn heel wat buschauffeurs vanmorgen gecontroleerd op het naleven van de rij- en rusttijden. Veel bussen brengen in deze hitte kinderen en jongeren naar allerlei bestemmingen en de busbestuurders moeten daarbij een reeks veiligheidsregels respecteren. Het is nog niet duidelijk wat de controleactie precies heeft opgeleverd. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een concert in Minnesota moeten onderbreken omdat hij zich niet goed voelde. Het was het eerste optreden van zijn Sing a Song All Night Long tour. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling moest de zanger verschillende keren gaan zitten. En na de song Three Times a Lady volgde een onverwachte pauze. Pas 40 minuten later kreeg het publiek te horen van een van zijn muzikanten dat de rest van het optreden niet kon doorgaan. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was met Lionel Richie en wat het incident betekent voor de rest van zijn tournee. De zanger is 77. Het blijft nog even puffen, zweten en braden, behalve aan zee. Daar is het aangenaam vertoeven bij een graad of 25. In het binnenland komt de temperatuur 12 graden hoger uit. Morgen loopt het kwik hier en daar mogelijk zelfs op tot 40 graden. En dat kan later op de dag leiden tot hevig onweer.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salut dan, hè.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
3: Levensgevaarlijk!
4: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dat de.
5: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
3: Wie dat de?
4: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
5: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens Essen.
6: Zekerpieter.be
5: 0470 050 415.
4: Zeker Ad Pieter.
7: Zondag 28 juni. België versus Nederland. De muzikale battle der Lage Landen. Enkel Belgische en Nederlandse hits. België versus Nederland. Zondag 28 juni vanaf 12 uur. De muzikale battle der Lage Landen. Met Andy, Frankie en
8: Davy de Bruin. In het hart van Herzelen.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzele kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
3: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
1: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzele. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze BEA-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
4: BEA Interieur. Wie zoekt, kent BEA niet.
5: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
6: Met een hart voor Herzelen.

sexy people.

0: als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Sonk in Herzelen. Discount Sonk in Herzelen, de prijzenbreker.
1: Alweer sneuvelt een dagrecord. Vanmiddag stond het kwik bij het KMI in Ukkel al op 34,2 graden. Een flink stuk hoger dan het vorige record uit de zomer van 1976. Ook gisteren sneuvelde dat dagrecord al. En straks zou ook het record van warmste nacht ooit eraan gaan. Het Nationaal Crisiscentrum heeft de voorbije 7 dagen ook 2,37 miljoen B-alerts uitgestuurd. Waarschuwingen in verband met de hitte of onweer. En ook dat cijfer is nooit eerder op zulke korte tijd bereikt. In diverse sectoren proberen werkgevers de extreme weersomstandigheden in de mate van het mogelijke op te vangen. Zo zorgt Brussels Airport voor vernevelaars en extra drankpauzes voor zijn personeel. Op het tarmac is het namelijk 47 graden warm. De NMBS beslist intussen geen enkele dieseltrein meer in te zetten. De preventiemaatregel gaat vandaag nog in. Heel wat steden en gemeenten openen ook kerken en geklimatiseerde gebouwen voor de inwoners om er te verkoelen en gratis water te komen drinken. In het buitenland lijkt de hittegolf nog zwaarder huis te houden. In het Verenigd Koninkrijk noteerden hulpdiensten de voorbije 24 uur een historisch hoog aantal interventies voor levensbedreigende noodsituaties en is in diverse ziekenhuizen al noodapparatuur uitgevallen. Klinieken in onder andere Wales en Schotland hebben ook vaak geen airco. In Frankrijk zijn ook al de eerste hittedoden genoteerd. Eén enkel ziekenhuis stelde gisteren al 25 patiënten met een hartstilstand. Stand. Ook Nederland kondigt morgen code rood aan, voor het eerst in zijn geschiedenis. En in het voetbal verlaat Wouter Franke STVV om coach te worden in Schotland. Het was al langer duidelijk dat Franke weg wilde uit Sint-Truiden. Al kende de club onder hem een topseizoen met een derde plaats in de eindstand. Franke tekent nu een contract voor 2 jaar bij Heart of Midlothian, nummer 2 van de Schotse competitie. Ook die club speelt voorrondes voor de Champions League. Na het weekend zal het weer zich normaliseren, maar het is nog even doorbijten. Overal, behalve aan zee, geldt code oranje. In Luik en Limburg code rood. Vannacht kan het vooral in de steden tot 27 graden warm blijven. Morgen gaat het kwik richting 39 graden.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
3: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
4: Zondag 28 juni, België versus Nederland. De muzikale battle der Lage Landen. Enkel Belgische en Nederlandse hits. België versus Nederland. Zondag 28 juni vanaf 12 uur. De muzikale battle der Lage Landen. Met Andy, Frankie en
5: Davy de Bruin.

0: Mocht GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievis-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
5: In het hart van Herzelen. Feel the music. Radio Star.

Discount Zone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.